Ho, zijn ma was alleen. En hij verf af op kamer van die railway motel. Maar de engel was bij haar, het zei om later vertellen.

van die dag, dat ons alles weer huis te draaien. En wanneer ze zelf is, is weird, is hij nader aan reg als aan verkeerd. Maar Emily is kostbaar, want zij schatrijk en haar.

elke onweer. Al val die sterren uit die lucht, al verkast die zon soms skielik, kom hy altijd toch weer terug. Breng jou zorgen hier naar mij toe, leid het voor mijn voeten neer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Hier. Niet hier. Op mijn verworpen Golgotha. Heb ik jou gevonden. Voor eeuwig.

of industrieel. Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.

0: Oh ja.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
4: Man, Speedikoop is die beste.
3: Wel, daar heet hier dit. Speedikoop.
5: Wel, daar heet dit, Speedikoop, hier by lekker luisterstasie. Is altijd lekker om saam met julle te keier, man. Is altijd lekker om julle glimlach op julle gezichte te sit. En as jy nie in het, moet nie so bitter wees, die smaak.
6: Nee, moet nie so bitter wees. Ek denk dat mense dit vir mense sê.
5: Don't be that guy.
6: Don't be that guy.
5: Don't be that guy,
6: 100%.
5: Man.
6: Ek het gisteraand in die wijn hier, toe sê ek vir Jankie, dis is my smaak in wijn. Weet hoe ouer ek raak, hoe meer bitter raak my smaak in wijn, hoe meer bitter raak ek. Ek denk, dis maar net deel van die persoonlikheid.
5: Oh, goed. So wat jy eindelijk vir my sê, is ek een bitter ouwe moet ek vir hom sê, moet nie jy verander, die verander het jy wijn.
6: Ja.
5: Okay.
6: Dit is nie.
5: Weer hoe zij toe gaan.
6: Ja, want nee, want dit is omdat jy bitter is en jy drink soet wijn nog.
5: Ah.
6: Dat jy heeltemaal omgekrap.
5: Is een contrast. Het maak sin, man. Maar ja, dit is. Lekker muziek geweest dan natuurlijk. Early B, skit jou biscuit. Rieke snel, sê bokkies, Jan Hansen, sê boom, bap. Bam, bap, do, come
6: die
5: on, man, good songs. Nee,
6: die liekie se lirieke slaan
5: solid,
6: anders, wanneer jy ouwer is.
5: Man,
6: nee, dit is
5: so
6: rarig,
5: good,
6: so mooi liekie, ek love it.
5: Ja,
6: ek
5: sê
6: terugdink donderdag, ek denk ons moet bykie terugdink na die ouwe liekies toe. Ek denk ons gaan een Nicholas Lowe's gummy bears ook somme laai, hoekom nie?
5: Dis
6: een van my ginslinge.
5: Ek is op het, 100%, nee, ek is een op het.
6: Een terugdink donderdag, hier op die Grootpark breakfast trots geborg, dier
5: Swift Electrical.
6: En solar. Ons kan soos
5: bij... Ek gaan oefen. Het het my 2 jaar gevat om my tschik, recht te kry, verstaan jy? So gee my nog 2 jaar. Swift, 2 jaar asjeblief, contract. Maak net pas. 24 maanden,
6: net
5: is een lekker nommer.
6: Net soos die bijklanke kry.
5: Ja, asjeblief. Gaan randomly na 2 jaar, gaan ek hulle net bel en sê, Swift Electrical, goeiemorgen, maak jy... Dankie. So net ek, Jeffrey's Baie, jylle gereed vir een ongelooflike aand, vol goeie muziek, jylleke koos en goeie geselskap. Nou maak gereed vir Will Jordan live by Wave Barrel Grill op vrijdag op die 9e oktober. Nou die muziek begin 7:30 en kaartjies kom slechts 250 gram per persoon en het sluit een heerlijke spitbraai in met lamsvleis, varsvleis, slaai of groente. Bring jy een cooler box, bring jou vrienden en bring jou partijkie geest. Dis Wave Barrel Grill, 119 de Gama, weg in Jeffrey's Baie. Sien jou daar vir Will Jordan, wat live is. Ah, oh, super cool, man. Baie shows het die ons doen die daar. Super
6: baie,
5: cool. Well done, Owens. Well done, man.
6: En natuurlijk, Jake het na die dag met Will Jordan gesels op die JKB. So het is lekker om van hulle te hoor. En natuurlijk, ons het een onderhoud vandag, 7:45, skakel in en gesels ons met Vernon Barnard oor sy splinter nieuwe treffer ook. Een Engelse liedjie wat hy uitgebring het. So ek sien uit om met hom te gesels.
5: Ek sien net meer om van hom te sien. Meer van hom te sien. Ja. Hy weet, hy was fenomenaal op
6: ja,
5: al die competities.
6: Ja, hy was langstil geweest. Ons het laas jaar met hom gesels ook. Maar ja, ek dink hy is baie meer in die atelier op die oomblik en ek sien sy sosiale media gons weer, so ja. Definitief baie dinge wat kom.
5: Sien hy dan voor my, maar het is 12 minuut en net voor die tijd van 8, amper tijd vir julle verjaarsdag, so julle het letterlik nog een paar minuut om vir ons deur te stuur en dan vat ons vandaan af, kom ons gaan bykie deur, het is teruggooi, ons gaan gooi bykie terug na die eentje.
7: It's that time of year again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lacquer German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come Prost with us.

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Soos Moses se

0: Sy naam is Hans Winkler, hy sê, jy gee my bykie butterflies, die vlinders in die maag, en is kwart voor 12, Etienne Kalit staan by, met die middag saam is sy en die grootman Biek Niek, wat natuurlijk saam met kuier op die Biek Niek Drive van 3 tot 6, en Danielis, wat so van 6 uur af, vanavond vir jou gaan geselskap hou. Was lekker om saam met te kuier, ek sê dankie Clinicare, jylle maak die JKB program, moet ek is nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en is teen ons vrinde by Clinicare. Spel uit met Jonita, Franja, Steve Hofmeyer en die Kaniwari, soos ouder gewoonte, en ek hoop jy die program geniet so'n bykie nostalgie wat ons by mekaar gesit het, so van my kant af JK, jy moet een fantastische dag in die geselskap van Luister FM, en soos ouder gewoonte, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Siek jy die perfecte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, liekse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlijke waterpoele. Vir een trouwe, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Luister FM.

Luister FM. Die begin van die story. Ons was vreemdelinge. Een paard op een later. En toe voort ons vrienden.

So lekker klipwerk boerorkes nommertjie met Oom Faan. Net voor het Werry en Swart met aan Shadow speciale vir Soekie van een van ons luisteraars. Net voor het natuurlijk Bryden Piper met Sari Marie. Tijd so 3 minuten voor 1, amper tijd vir 1 uur nies boodskap aan die pad van Ierland af. Wat vir my sê, hallo Etienne, groet uit Ierland uit. Vandag is my seun Spiro se 34ste verjaarsdag. Hy is nie meer saam met ons nie. Sal jy asseblief vir ons onthou my speel van Juanita Duplessis en ek sal dit met graagte vir jou doen. Baie, baie geluk. Baie, sal ons sê, baie hemelse geluk aan Spiro met sy 34ste verjaardag vandag.

Jacques was verliefd op Mignon. Hoer op in die straat. Hij was zo bewonnen, s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar hij was hier van Denver, in zee van Waterkloof. En toen kwam haar dag van weggaan, wat ze

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redig zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitterbeest die dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

fat mig ant. En ik vat jou ziel en vis plastic tussen je bossen, Bobby Sant. In die platteland op jouw naam, in die platteland op jouw naam.

0: Smoke your rechter een lekker familienaal weer vrienden. Dank deze feest melkvies. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober. En die gaan dus bij jou.
1: Daar is iets voor die hele gezin van kostnalletjes, cyberproducten en boerensport. Tot de kaas en yoghurtmaak cursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderbreed area geniet. Terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens door onder andere de Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer alsjeblieft boeren se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jij landbouwareas bezoekt. Hierdie advertentie is met trots geborg door EcoWise, jouw kundige vernoot en pasgemaakte biosecuriteitsoplossings voor jouw boerderij.

0: Daar is die klanke van Monique en haar weergawe van Agter Elke Man. Net voor John Fogerty met Senefield en Ryan Dillon gee vir ons wie sou kon glo. Tyd so kwart voor drie, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskap. Ek wens ek kon nou by allemaal uitkom, maar ek het ongelukkig uit tyd uitgehardloop. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6. Vanmiddag so bly ingeskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die naweek afskop. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in een hoogvink.
1: Van geezers, jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanken, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
0: Kom nou Port Elizabeth, is julle reg om te kuier die gereformeerde kerk Port Elizabeth in die erfenisfees en hy is amper hier. Bring die julle gesin en kom geniet die dag propvol pret, speletjies, kinderaktiwiteite, heerlike kos, traditionele poeding en hope vermaak. Oud en jonk, daar is iets vir amal. Dis Saterdag die 10de Oktober vanaf 8:30 op die hoek van Southey en Brunswick straat, Adcockville, Port Elizabeth, gereformeerde kerk Port Elizabeth, kermis, kom kuier, kom fees, kom wees deel van die gesels. Luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
8: It's that time of year again.
9: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Lekker muziek, hier is op een donderdag. En het is tijd voor mij om tot ziens te zeggen voor dan een Ballyhoo Rock'n'Roll Party. En dan skop my drie spel af met John Fogerty, Rock'n'Roll Girls. Soos ek gesê het op Facebook, nie wat, Rock'n'Roll Tannies. En as jy meer Rock'n'Roll Girls nie, die jongens luister nie meer naar die rock nie. Tijd vir my om tot ziens te sê, en hier is my ding Brits keer saam met jou. Vanaf 6 uur af, en bring jy ook jou nies. So jy gaan lekker hier op Luister FM keer in jou aand. En ek is morgen terug met die Vrijdag Big Nick Drive, wat jy fantastisch hier nie. Tot morgen, tot ziens.

sei noch Italien, van lieve droom en bouw. En die later daar ze zwaaien om iets

laat ons na al ons paaie ieder een weer kind, maar wees moet word.

0: zal ik verlang onthouden.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

mooiste vrouw. Maar die vonkel in jou oor, smeet lekker getoor, zonskijn is het deel van jou lach.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterhekken span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063 947

3010 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Rubs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

maar naast klappen op je pad naar die holtes van jouw hart. Ik reken als ik wou, zo ik jouw redes kon verstaan. Is daar iemand op jouw pad?

in die blauwpunt, ze volgen tot boe. En als leester verelvers mag een koers doen. En die hoop brein al die vrede mijlen, stuk voor stuk.

let's say super clear play with step. And sometimes for lange när jag kan plats med sig vulgar boom sunset sen i drädlos vattras. Ja, die heet is vol soos duizend jaar terug. Maar koersdoepse woorden hang voor altijd in die lucht. En een glimlach leed die en die lijnen om sy oor van een man wat net in die Bijbel en die toernis gloor. En een kort ronde tannie wat achter ons staan met een vadoek en een vlieplak zal zichzelf die droogte verjaagd.

0: a Törenstrom.
1: Fölöpben a Frida Lob, szöspinek a Törenstrom.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za.
3: Ek kree om by loskop dan wat by 'n massive rooster staan. Op die ding braai daar klomp goed, wat ek jy als verstaan. Ek kyk als uit, ek ruik als uit, geere wat jou wegslaan. Ek vraag wat braai om alles hier, toe voer die boom die aan. Boerenborst, kaasborst, hoenderborst, schaapborst, dikborst, wilsborst, dunborst, kerryborst, kreefster, vetstoek, kajangslies, stoek, sterkies, milies, pofaders, skopakies. Rup-chop, pup-chop, rug-chop, blad-chop, dik rup, din rup, rook en lang rup, vetstuik, maarstuik, rouwstuik, gaarstuik, tender en taaistuik, diebon, bolstuik, slijfpap, slappap, krummepap, aspetap, soos vir die steek, wat bieren in je reik, bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood, somme net die ietsie om die game te kyk. Ek sê, magies oom, dit was nou een les in braai gewees. Ek vat my sak val in die pad, maar hy sê,
4: ons moet jees, cheers!
3: Maar wat toe daar tevoorschijn kom, was een vlees met doorendra daarom. Die goed wat uit die bottel kom, met my hongermaag laat grom. My oom, ek het een maagkrisis, hy vraag ek vir iets lis is.
4: Vat geris net gauwe broek,
3: toe voer die oom my so. Hy voer boerenborst, kaasborst, hoenderborst, schaapborst, dikborst, wilsborst, dunborst, kerryborst, kreefster, vetstoek,

op pap, aspetat, saus vir die steek, wat bier en eie ruik. Bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood, somme net een ietsie om die kent te kyk. Ek braai boerebors, kaasbors, hoenderbors, skaapbors, dikbors, wilsbors, dunbors, kerrybors, kreefster, vetsnoek, kajangs, liestoek, sterkies, mielies, poffaders, skopakies, ripchop, ookchop, rugchop, bladchop, dikrup, dinrup, rook en langrup, vetsteek, maarsteek, rouwsteek, gaarsteek, tender en thaisteek, kiebel en bolsteek, slijfpap, slappap, krummelpap, aspetat, saus vir die steek, wat bier en eie ruik, bierbrood,

0: Rand.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

16 was ek seker van alles wat moet gebeur. My kaarte was gespeel, gemaak asof ek weet